0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteshooljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukesh, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de borke.
2: Sitra Adrum Spriel show, follow moment voor in de credit of August Nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde on shore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Jones.

0: Sugar. Nog maar een is moze cheer. Ken en jegen.
1: Radio Rira. Rira.
0: Erlinge, August Erner.
2: August Er D.A.B.
3: Starshoe Nashington.

0: Ik weet hoe er een ene Sean Curran nieuw squeeze.
1: Erline.
2: Er begon.
1: Agus er DAB.
2: Radio Rerun.